0: 2:05. Now, until the same time tomorrow, the Lord willing, Pastor Perry F. Rockwood, may the Lord bless you and make you a blessing.
1: This is CFAM 950, Community Service Radio.
2: Now, die Harlige Botschaft for Lodeline and Sun Valley Tire in Winkler and Mandico in Plum Coulee.
3: Herrliche Botschaft des Heils, laut und auf ewig neu.
4: Das ist die Herrliche Botschaft, in Exipedia John Wheeler. Das Programm wird mir ehrlich gemerkt, der ich die CMCI meint, aus Steinbach, Manitoba, Kanada. Dit programma is ongesteld voor een jesseljen opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.

Waar dat komen wordt. Dan rijdt de hohe priester zich de kleider twee en zegt, hij heeft je lastert. Te wat brok wie nog meer zeichnissen? Zeit, je habe zijn lasteren nu gehoord. Wat denk je? Zij antwoordde, hij heeft den dood verdiend. Dan spiel zij aan en dat je zegt en schluwe aan met de vuisten. Andere heeft de arm eind. En zeide, sei wahr, du Christus, wer haft die Schlauer? So deit hei physisch liede. Aber sie deit de arm auch im Gesicht spiehe, en sie mürke arm te nuscht. En dann bringe sei arm no Pilatus, en dei weitert, dat Jesus ohne Schuld is. Dort hei haft nuscht nicht die ein der römische Regierung gedone. Hei weiter, dat die Jüde sind aufjanstig über Jesus, willst die Menschen gohne Jesus hänger an, en er steht, dat sie die Schriftgelehrte in die Pharisäer hänger an gohne. Ik lees nog wieder uit Matthäus Kapitel 27, Vers 11. En Jesus stond voor dem Landeskommandant en die vroeg aan, bist du de Jude erkenn ich? Jesus zette aan, du sagst so. Ober als hij van de hohe priesters en ältestas beschuldigt wordt, jij feit keine antwoord. Dan zegt Pilatus aan, hierst du nicht, wo wat ze die verklaren? Ober hij jijf aan nicht eine einzige antwoord, zodat de Landeskommandant zich doch sehr wundert. Vers 18. Hij wist goed dat zij Jezus gebracht hadden, wil zij am aufjanstig werden. Also dan redt Pilatus te de mensen. Vers 22, bat 26. Pilatus zegt aan, wat zal ik dan met Jezus doen, die door Christus genaamd wordt? Zij zeiden alle, lot am kritzje. En hij zegt aan, waarom? Wat heeft hij schlachtet gedaan? Ober zij schreeuwen, bloos nog dolle, lot am gekritzigt worden. Als Pilatus sagt, dat hij nicht anfangen kon, aber dat het een oproer jijf, neem hij wota en wascht zich de hengdoor voor alle menschen en zeed, ik zie niet schuld aan deze mens zijn bloed. Door zijt jun zelfs fair. Aber de menschen zeiden alle, zijn bloed zal over ons en onze kinder komen. Dan jijf hij aan Barabbas los, aber Jezus leidt hij uitpetschen en jijf hem aan, dat zij am kritzen kunnen. Also dat weer het poort wat Pilatus te doen had, met Jezus zijn lieder. Dat wie hij wat het aanordnen deed, dat Jezus kon gekritzigt worden. Jezus had dat alle kon opheven, te eigen tijd, aber hij deed niet, wil hij had een zweck en wat hier passierde deed. Vers 45. En dan wordt dat van klok 12 op middag, met klok 3 no middag, over dat ganze land die staan. Ongeveer klok 3 no middag, schreef Jezus luid, Eli, Eli, Sabbatani. Dat meint, mein Gott, waarom hast du mich verloren? En een jaar, die zich door hem stond, en dat hier de zede, die raubt Elia. Voortstono rand einer en holt een schwamm, en leidt dat vol etig traatje, stukt op een stok, en jijf hem dat te drinken. Ober de andere zede, wacht, wel wie moet zijn je of Elia aan wat helpen komen? En Jezus schreef nog eenmaal luid en jijf zijn geest op. En weet je, de gardien am tempel, reit van boven, wat onje utenein, die ied schadden en de steiner spoude. Also dat is de geschicht, wo Jezus wordt vastgenomen, wo Pilatus dat toegeven deed, dat de römische soldaten Jezus aan een kriet snelde doen. De vrouw is, wat voor een dood is de Heiland gestorven? Hij wordt gekritzigt, buiten de stad Jeruzalem, tussen twee Mörder. En hier is een schriftstuk ongejeefd, Johannes Kapitel 19, Saastien bei Achtien. Schließlich heeft Pilatus am Hahn, dat zij am Kritzje kunnen. Zij nemen Jezus en leiden am Waag. En hij droeg zijn eigen Kritz en ging daarmee nog een plaats, den zij Schädelplaats nannte, in Hebräisch Golgatha. Door Kritzje zij am en nog twee andere am en de Med en aan jeder Zeit einen. Jezus had niemals nicht wat erreichen doen. Aber so als hij gestorven deed, tussen twee Mörder, laat het zo als van hij ook een Mörder is. En dat is krijg wat zij willen hebben. Waarom moest de Heiland om Kriet sterven? Om ons door der van Fluch los te maken. Dan door staat geschreven, wer om Kriet hängt, is verflucht. Galater Kapitel 3, Vers 13. Christus heeft ons losgekauft van dem Fluch. Den dat Gesetz eber ons bracht, door der dat hij den Fluch op zich neemt, wil dat staat geschreven, wer om Kriet hängt, es verflucht. Hij heeft ons van dem Fluch losgemerkt. En dat zijn uit hem gesetzt. Aber de profeet Ezekiel zegt ze dit in Kapitel 18, Vers 4.
Klei